Laat ons bid, grote God, almachtige Vader, wat een voorreg, Heere, om vanochtend weer een nieuwe dag te sien aanbreek, Heere. Dis die dag wat U gemaakt het. Ons verkies ons om ons in hierdie dag te verheerlik en blij te wees, Heere, want dat U genade is, soos wat Paulus sê, vir ons genoeg. Baie dankie, Vader, dat U van ons program vanochtend ryklik sien, Heere, en ek wil bid, Heere, dat die woord wat U stuur, Heere, sal doen waarvoor U dit stuur. Word U nou daardeur verheerlik in Jesus' naam. Amen.

tot tans teen $64,736.36. Dis einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

0: Arras besig hier met die soppies. Ek moet sê, aan allemaal goeie dag hier eens vinde, die van ons randen met my kinders aan die bin. Dat is deel van die soepbrewer, dat is elke jaar, is het vondag vandag.
1: Ja. Morgen is jy op Adjunie, vandag is jy op Adjunie deel toe.
0: Nou, ek moet sê, dit was een heerlijke atmosfeer in zo'n vandag nie. Ek het een feestelijke atmosfeer, dus ek kom, breeks, en nog. En dan moet ek ook noem dat die deel wat ons doet, toen die zo in thuis randde, en die soppen die natuurlijk van die soedruim, die twee pauwen terug die soedruim staan met die negen, en natuurlijk die borger, nie, al die borger wat betrokken is, ons kloon gedoen het van die geling. Nou, deel van die soedruim was natuurlijk, de hart van ons gemeenschap, ons handen, en we zijn de hart van die gemeenschap, en we dachten hier ons het samen die 7000 initiatief heen, maar dat is ook een klein groep van ongeduld hier binnen die zaal, en dan is dat ook kliniek, ze kliniek ook niet zo, die somactie is meer als leeklijke, het is natuurlijk een gebaar van zorg, en een van dat, wanneer ons hier, hier is natuurlijk met elkaar, die sop, en het vertelt me graag, we zien nog voor bouwen mensen, mensen, want dan komt die sop, is natuurlijk, we zien het even verwarmen, als dat hier die, die verspreiding van liefde, die omgeving, en de geest, dat is hier door, of de schip die maar ons mensen kan voelen, dat is jouw liefde, man.
1: Ja.
0: Als je nog voelt, die wil het maar van die verrichting, meer als welkom, om hier niet te zwarten, zo vind ik. Ik wil ook zo danken, George, ons pijn, wat voor het motor gemaakt. En de stieren hier van die afdeling van de mensen van de Joodse van Lieman en Spijtje. Spijtjes.
1: Ja, sy, ek wonder of Mark ook al daar was en of hy nog op pad is daar na Thuis Rand en toe, dat is maar sy wereld daar.
0: Ja,
1: ons goeie vriend.
0: Ja, ons goeie vriend, dat is nog niet gerust, maar goed, dank je om. Het is een vrienden wat ik gemaakt heb, dat is een prachtig bij, dank je Mark. Ik ga hier even weer. Dat is een kostje gekregen, zo die lekker gevierd is. En dit is, ik vind zelf niet meer te doen aan gestuurd.
1: Daar sê, en Mark is altijd de staatmaker. Luister Sebastian, ek het een vraagje vir jou. WhatsApp gaan jy ons nou toelaat om met mense te gesels sonder dat jy jou foonnummer vir hulle hoef te gee. Jy gaan een unieke gebruikersnaam of username hoef te gebruik. Dink jy die update is veiliger om te gebruik of verkies jy maar die ou manier van jou foonnummer uitgee?
0: Ek wil nie weet in al weer. En als je
1: een
0: voornummer van me hebt, dan gaat het last aan.
1: Ik voel ook zo. Maar bij dank
0: je. Ik voel het zelf.
1: Ja.
0: Het is een stadion.
1: Alle stoort jouw tweeën in de nacht.
0: Ja, minder drie nummers moet je houden. Dat is een vier. Hier is een WhatsApp-nummer, hier is een bellennummer en hier is een
1: sms-nummer.
0: Oh. Dan kun je een sms-nummer om je te watchen. Als jij nummer bel. Ek kom nie hier daar in persoon.
1: Dis gevaarlik. Maar vreselik baie dankie en sterkte en veilig ry vandag na die kant van Junie en Duil. En hou julle lekker warm, né?
0: Hey, dankie Julie, man. Dankie dan die beste luisteraars, ons hou vir ons warm. Een lekker gier is die so. Julie,
1: yes.
0: Jou vriend ook die so. Ek heb jou boodschap op hier. Hy is ook die so. Hy is ook die so. Kom dag, sieve dag.
1: Oh! Die man van Hoekwil.
0: Ja.
1: Oké. Jaden.
0: Ja, die zijn zorg voor.
1: Oké. Daar sê, baie dankie. Mooi dag vir julle en sterkte daar.
0: Mooi dag vir
1: julle. Hey. Ja, dit was Sebastian gewees en hy het so 'n bietjie 'n oorsig gegee oor wat daar in Thuis Rand gebeur waar hulle vandag kuier.
2: Jolien, goeiemôre, Musely Niet, Wilmond, hier van Wilmond af. Jolien, ons wil net gauw versoekie gee vir David, hy verjaar vandag. Ons wil net vir hom sê, happy birthday David, jy moet een lekker dag eet, jy moet dit geniet. En dit kom nou van alle stafmembers hier in Wilmond, en dan bestuurder Erelien, Nadine, Pieter, alle inwoners wil vir jou ook sê, happy birthday, so geniet het David. En ons is baie, baie lief vir jou, nee. Mooi dag verder, Jolien. Dankie, Mijeline, niet wel. Want kom, nog ek kom bysiek, as uit die kom bysiek, hoor.
1: Dankie, Mijeline.
3: Morgen, Jolien. Mama daar het ingeskakeld, die grieprag, verkouwerag. Maar ek voel vir oogend weer een bietjie beter. Ek wil al die radio familie vanaf Heidelberg tot in Oudtshoorn, Mosselbaai. Wil ek ook groet Albertinia. Het gesê ek moet hulle groet Sondag by die kerk Albertinia. Julle is allemaal gegroet. Herbes Deil, Groter Mosselbaai, Heiderand. Omroepers, al die radiofamilie, so groet. Dankie vir jou mooi program, Jolien. Sterkte op pastoor Mjalkam in die hospitaal. Mama Dina het lekker koel cool. Mosselbaai, bye bye Jolien, liefde.
1: Daar sê baie dankie, Mama Dina. Gauw gezond raak, nee. Morgen, Jolien, sterke aan die Van Koller familie, wat Catherine Van Koller aan die dood afgestaan het. Jean in Mosselbaai. Morgen, Jolien, verkies maar die ou methode. Dink nie, ek sal reageer op username nie. Op pad senior dienst toe, mooi dagie. Antikaitie daarvan af. Nice, na, baie dankie, Antikaitie. En dan het sy vir my een foto gesteer. Dit is nou natuurlijk van haar en Antimoli en Massa gister of eergister by die soepbedrijf. Morgen, Jolien, wil net vir een sien, Giovanni King, sy baie geluk 12 vandag geniet het van Mami Sheila, Papi Freek, sy sissie Gianna, allemaal in Riversdal, hoorgename, laat my sikkel, morgen,
4: Queen, morgen, prinsesie, Reinier, daar van die Inta, daar van Veselen, van Mina Konradi, Liesel, Mama Dina, allemaal is gegroet. Amma moet een baie mooie dag hee, Elis Kamfer van Oudtshoorn. Daar is uw eindoorien, jylle is ook gegroet.
5: Goeiemorgen, Jolien. Hoop het gaan goed.
1: Delia.
5: Ik wil net vandag baie geluk sê aan Franna. Franna, mag jy gelukkige, geseende, gezonde jare voor en toe hee, en mag jou dag net geseend wees. En ek hoop Christie gaan jou lekker bederf. Kom met baie liefde van Delia. Goeiemorgen Tala. Hoop het gaan goed met jou, hoop het gaan beter dan die kant van George in die hospitaal.
6: Hi Jolien, goeiemorgen Jolien. Jolien, wil jy ook nie weer vir my taai goed wat hy dan die neto gesê het daar op die filmie? Vir jou nie, waar jy dit vir my krijg, wat ek net een beetje beter kan raak, man, as het lief. En ek het mis gesê, jy moet my bottel, maar het syne weter ook hou, he. En ons by moet nou die vierde, maar ek sal vir jou kom betaal, om my goed te krijg, he. Een lekker dag, heer, vir jou familie, my familie, en ons amatse familie, mag die vader ons eigenlijk geen meer vandaag, he. Ek het gehoor van die antie, dat ek maar net hy goed op kan dank, of wat het is, ha? Dat ek, ha, dat ek net kan rechtkom, jy weet, en ama, ondersteun jou altijd na, hoor, ook een paar dikke dag verder, hoor.
1: Daar sê, dankie aan ama. Morgen, Jolien, ek een baie private mens, sal hy vir my werk, sal lief my nommer gee, dit werk vir my Sonja van George, love jou program, baie dankie Sonja, lekker om van u te hoor. Kom ons gaan voor. Goeiemorgen Jolien, ek het by my vriendin Ousie Meisie een reenhond gekry, van haar hare honde 2 weke terug, begin die hond dit achteruit te raak, want Meisie het mos een TV ook gehad, die hond is dood van een gebreekte hart van Mele. Joe! Dit is nou vir jou een story, nee. So kom ons breek vir een stukkie muziek. Ja, ons breek vir so kort stukkie muziek, net en na gesels ons verder. 060-552-6693. Jy kan vir my skakel by 044-884-0831.
7: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Goeiemôre Jolien, dis Jolien by CK Laundry. Jolien, ek wil net vanoggend vir my mamma Katrina van Voormoed baie baie geluk sê met haar 61ste verjaarsdag en al God se rykste seën oor haar lewenspad. En sy moet 'n baie lieflike dag hê en ek is baie lief vir haar. Dit kom ook van haar oudste dogter Jolien en al die girls hier by CK Laundry.
1: Môre Jolien, almal se name begin met 'n G. Kinders en kleinkinders. Pa se naam was George, is Gwyneth, is Georgia, is Giovanni, is Gianna. Is nie Gianna nie, Gianna.
0: Môre Jolien, al die maaikies is gegroet dat my stem kan hoor. Dan wil ek baie geluk sê vir Katrina Aris van Volmoed. Baie geluk op jou verjaarsdag, Katrina. Goedheid en guns op jou lewe. Ik geef jou Psalm 91. En jy moet jou dag lekker geniet. Jy werk seker vandag. En dat kom met baie liefde van Antima. Dankie, Jolien.
2: Ja, hartelijke morgen aan jou, Jolien, en alle eden, vrienden, familie. Ja, nee, de woeks werkt ook niet aan. Hij is ingeskakeld. Baie, baie druk bezig bij die werk, zoals altijd. Maar ja, die oor is bij die radio en allemaal moet veilig wees. En het is een lekker koude zonnige dag hier in George. Allemaal moet maar veilig wees en die dagje geniet.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Daar is nou tyd vir die gemeenskap dagboek.
4: Ons het leedwese verneem van die ingang van Winston of Winnie Corrigus, daar is die broer van Philip Corrigus. Daar is een speciale troostdienst op woensdag aand, komende woensdag aand die 15de juli, om 6 namiddag by die UCC Brixton, en dan op donderdag aan die 16de juli is daar celebration service om 6 namiddag by die Grace International Church. Die begrafnis is op 18 juli, saterdag 18 juli, om 1 uur is daar besigtiging en begrafnisdienst by die UCC in Brixton. Dan het ons ook met daar sê verneem van die ingang van Miriam Olivier, liefdevol sommer genoem Blikke. Die rouwdienste vir die week vir Miriam op maandag die 13 juli by 23 Panorama Straat om 6:30, dan ook op dinsdag die 14 juli by die huis in Panorama Straat om 6:00, en woensdag die 15 juli ook om 6:00 by Panorama Straat 23 toekomst, dit is in Oudtshoorn. Dan is daar 'n speciale rouwdienst op donderdag die 16 juli om 6 namiddag by die UCC Brixton, en dan die begrafnis saterdag om 10:00 by die huis in Panorama Straat en om 11:00 by die UCC Brixton, Magarsiel in Vrederus. Dan het ons ook verneem van bekende skoolhoof en opvoeder, meneer Willie Jeffrey September se ingang. Meneer September se dienste, daar is 'n speciale herdenkingsdienst op woensdag aand 15 juli om 6 namiddag by die VGK in Brixton Oudtshoorn. Die begrafnisdienst is op saterdag 18 juli om 9:30 tot 10:30 by die huis in 17 Oude Slooikie weg in Bergsig of in Oeversig, en dan om 11:15 tot 12:15 by die VGK Kerk in Oudtshoorn die begrafnisdienst, en om 12:15 by die graf. Mag die Here alle siele in vrede laat rus. Christian Counseling in Oudtshoorn bied aan Level 2 opleiding Love, Servanthood and Prayer. Dit vind plaas vanaf die 6de juli tot die 17de juli 2026, vanaf 5 tot 7 namiddag elke aand by die Sonskynhoekie in Oudtshoorn. Dis die Sonskynhoekie Kleuterskool. Kontak gerus die volgende nommer 083-922-5147, 083-922-5147. Die kursus is gratis en almal is baie welkom.
5: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 rand per person for a cooler box, 50 rand, and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance.
4: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 0633-152-384, 0633-152-384, or 073-618-6913, 073-618-6913. You're invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International Olympic Drive, Pakkelsdorp in George from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 Rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661, 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
6: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
7: Tannie Poppies, duisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, Kryo Makataan, Perske Confite met of sonder gemmer, Tamatie Confite is alles 375 ml teen R70, alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Club Docbook. And in a kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboekvolk gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 8:30 die middag by 044-874-5085.
2: Janie, hartelijke moe aan jou, Jolien, en alle Eden vrienden familie. Janie, ek woek smelt ook net aan, hy is ingeskakel, baie druk besig by die werk, soos altijd. Maar ja, die oor is by die radio, en allemaal moet veilig wees. En is een lekker, koue, sonnige dagje hier in George. Allemaal moet maar veilig wees en die dagje geniet.
8: Asie, dankie Kevoeks, mooi dag vir u. Goeiemorgen, speciale verjaarsdag versoek u vir my vriend Dora, Julien Duplessis, wat gister verjaar het, spreekwoord sê, liever laat as dooit, met baie liefde van Rosie Prins in Honley. Morgen Julien, René, Relien en Opa Frans, een prachtige dag aan oom Johan, oma en personeel by Highway Fisheries, Mariam Isso, Linty, Ente, Daniels, Elise Kamfer, Liesel, onze Carfoot Girl, Johanna van Wyk, en al my Eden FM maatjies, geniet die dag en veilig wees van Mina Konradi. Nou so gepraat van Highway Fisheries se girls, ek wil vir Eloise en vir Oma en vir Denzel en aan Ilse sê, hartelike goeie morgen aan julle, ek het so bykie volgesels met Oma op die phone, Eloise het vir my gebel, so julle moet lekker visies bak, ne, en ek kyk mooi na julle self, ek sal nou nie sê hoe julle warm nie, want daar waar julle staan, is het redelijk warm, ne, en ek ontbuis maar een mooi dag vir die span van Highway Fisheries, om Johan ingesluit, ne. Kom ons kyk gewoon na nog een paar boodskapies, goeie morgen Julien, ingeskakel by Katrina van Volmoedse huis, ons het iemand baie speciaal na ons harte wat vandag verjaar, en dis ons oma Katrina van Volmoed, gelukkige verjaarsdag oma, maar het die nieuwe jaar van jou leven gevul wees met lach, liefde en baie sieninge, dankie dat jy so speciale mens is, ons is baie dankbaar vir jou, geniet elke oomblik van jou dag, mag jou dag net so mooi en speciaal wees soos jy, baie liefde op jou levenspad, van al jou kinders en kleinkinders. Dan sê hulle speel favorite song, All For You van Glenn Jones, speciaal van Katie Preston en Buden. Ja, Katrina, baie geluk met die verjaarsdag, goed uit het gins. Goeiemorgen, my sisse Jolien, gelukwensige dan Katrina van Volmoed, maar God daar nog baie jare spaar, alles wat geseend, lieflik en voorspoedig is, op haar levensjaar. Morgen Julien, vanochtend wil ek geluk sê aan Donald, wat vandag verjaar, alles wat mooi is vir jou, geniet jou verjaarsdag, kom van Miriam Esau, van Slangrivier. Sissa, dan wil ek ook baie geluk sê, daar vir Antie Katrina van Volmoed, God het in gins op die lewe, ek geef hy dit in Nomie in 28 vers 8, dankie Sissa Lionel, wat boy vanaf een prachtige skoeman zoek. Goeiemorgen, dit is Gulam Lottering, namens die Jafta familie wil ek graag dankie sê vir al die liefde en gebede na die ingang van ons geliefde Willem Jafta, mag sy siel in vrede rus, ons gaan hom baie mis, maar ons weet hy is nou op een beter plek, stig dan ons hele familie in hierdie tyd. Morgen Julien Reiner en Reileen, baie geluk aan Anastine Boysen en Katrina van Volmoed, mag God julle reiklik sien met julle nieuwe levensjaar, geniet die speciale dag, liefde, die Hendricks en Rode familie Mooi dag, Julien. Dan het Elge Wijn een boodskap gesteerd, morgen. Hy en sy vrou steer nogal achter mekaar boodskap, morgen.
9: Hartstikke goeie morgen, mevrouw Mekeer, ingehaak en ingeskakel. Wow, dit is een prachtige dag. Jy Mosselbaai, vandag was jy baie geluk, sê. En juffrou Corrie Thysen, jy Mosselbaai met haar 80ste verjaarsdag. Ja, Antje Corrie het vir jare onderwijs gegee. Hier by Ritjou Primaris, gewoon sê, sommer baie actief by Volkskerk van Afrika. Sy verjaar vandag baie geluk, Antje Corrie, geniet hierdie prachtige dag in die hand van die Here, baie liefde en seën van Elze Wijn en daar in Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
10: Hartelike goeie morgen, Julien, ek vertrouw dit gaan goed met jou en gesin. Vanochtend wil ek net baie geluk sê, Antje Katrina Aris van Voormoed, wat vandag haar verjaarsdag vier. Mag die Here vir haar seën met nog vele mooie en gesonde jare en mag die guns van die Here altyd op haar lewe wees. Mag sy die prachtige vrou bly wat sy is. Alma wat ingeskakel is met 'n mooie en gesonde dag het, dit kom met baie liefde vanaf Dorin en Elzo en Cameron uit 'n prachtige Mosselbaai.
11: Three Recognition Awards presented on 31 October 2026 is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
12: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
11: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
12: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 rand.
11: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
12: The Industry Recognition Awards 2026.
11: One stage.
12: One voice.
11: One opportunity.

0: Ja, hierdie enetjie was speciaal daar vir Eloise by Highway Fisheries. En Eloise, ek het nou nie een video of een voice note gekry waar jy lekker saam sing nie, maar ek geloof dat jy daar een geniet het. Johanna van Wyk sê, goeiemorgen Julien, ingeskakeld, dankie vir jou prachtige program en opgewektheid elke dag. Baie liefde, so sê Johanna van Wyk. Morgen Julien, prachtige dag vir jou. Dit kom van Annemarie Goos en Liza Balo sê, goeiemorgen Julien, geseënde dag. En dan die Grootboom is ook ingehaak en ingeskakel nie. En dan het ek nog een stemnota hier en net en as het groet uit.
1: Goeiemorgen Julien, goeiemorgen, hoop het gaan goed. Julien, ek wil net sterkte sê daar vir Anchila. Met die ingaan van haar broer om Sali Hartzenberg. Anchila, ek denk aan jou hoor. Ek sal met jou een draaitje kom maak. Maar sterkte vir jou hoor. Misschien is het maar die beste voor om Sali is, maar seker op een goeie plek waar hy nou is. Sterkte Anchila hoor, die Arosa van Huisna.
0: Daar sê, so het ons aan die einde gekom van vandagse program. Ons mag morgen, selde tyd, selde plek wees hoor. Die soepdraaispan is volgende aan die beerdag vanaf 1000 rand in gemeenskapsaal. So ons maak morgen, wees so mooi blij.

0: And it's a beautiful song. It's Freedom Street from Eric Donaldson, the classic there. Oh, goodness. One of the Jamaica classics. Nou yes, Andy Blanche, tyd is teen ons, is amper so 10 minute voor hier van 2 uur. En ongeveer 2 uur moet ons nou sê, tot ziens hier vanaf ons atelierkie hier in Tousranden. Sam, wie gesels Andy Blanche daar? Sit aan die mic.
1: Bastian?
0: Ja,
1: ja, ons het een sokkerfanaticus hier so. Van Tousranden. Meneer, wie is u?
2: Willie Boysen. Van Tousrand. My club is Nico Chiefs. Ons is lief om die kinders ook te help. Ek is in die grootspan. Ons is nog bezig met die klein spannetjie. As ons nie bezig met die klein spannetjie oormore, dan doen hulle kwaad. Ons wil met kwaad doen. Baie beter om hulle in die sport deel neem.
1: Om hulle weg te hou van die pad af. Is jy, speel jy self nog sokker?
2: Die grootte is Simde Sokker van Tildrand. Nou, baie klachten van die kinders op die school. Hulle praat met die vrouwens, een beetje thee. Ons wil hulle moet thee praat leren. Ons wil die Sokker, hulle moet hulle gaan leren. Ons wil hulle geleerd van ons afkrijgen. Dat hulle voor die groot mensen kom, hulle moet baie voorbeeld voor die groot mensen.
0: Ja, nee, baie dankie,
1: prachtig, oom. Prachtig, prachtig. Dit is een prachtig, goeie initiatief, Sebastian.
0: Inderdaad.
1: Vir ons bejaardes om ons jong mense die pad te wys. Ja. Baie dankie, meneer, vir wat u doen in die gemeenskap en vooral onder so'n jong mense.
0: En die Blanche, dankie, ons moet gauw vinnig gaan vir advertentie breek en dan kom ons terug net hierna.
3: Baie dankie. Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: Ja, welkom terug hier by ons. Yes, hier, dit is nou lekker, net so die rock and roll.
2: Was die dansdekkies nou al aan?
1: Assai, ek dink ons moet dit nog so een lekker...
2: Nog een dansdekkie hier.
1: Ja, net so heerlik. Oeh, ek het al hierdie liedjie baie in my spinklas ook al gespeel, maar dit is rarig net so lekker om op dreef te kom, op lekker die mense die
2: gang op te kry.
1: Op maandagochtend 5 uur. Maar wat beter as dit? So, ja, ek dink, ek wil nie langer uit en nie. Kom ons sê, dis Johnny B. Goode van Chuck Berry gewees. Dit was in 1958 geskryf gewees. Sure. Wat een lekker lied. Nou, hierdie lied vier die opkomst van rock gitaarspelers en vertel die story van een jong man wat droom om een bekende muzikant te word.
2: Heerlik. En daarna gaan ons het bykie wat Cool Down,
1: yes,
2: met What a Wonderful World van Louis Armstrong wat in 1959 geskryf is. Dis een hoopvolle en een optimistische lied wat ek een teenstelling bied teen die sociale onrust van die 1950s en die vrede en skoonheid van die alledaagse lewe vier.
1: Ja, nou die ene van What a Wonderful World is net so lekker soos die slow dance wat jy saam met jou geliefde het en net lekker rustig.
2: Dit is een mooi gratitude lied.
1: Yes, kom ons luister dan nou.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

0: Ja, Nikki van Glen Zone speciaal voor ons eie Katrina, wat vandag haar verjaarsdag vier. Happy birthday, Katrina, ek weet die vieren brand by jou.
1: Goedemiddag, meneer Amas.
0: Middag, Antie Monza.
1: En dan wil ek toch net sê, Katrina moet baie, baie lekker verjaar. En groet vir meneer en die familie ook nie. Lekker dag, Antie Monica.
0: Baie dankie, Antie Monica. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hallo, Paul. Ek wil net aan ons baie speciale dame... Mevrouw Kate Patel, heel geluk sê met haar verjaarsdag en sê met het baie geniet. Kom van Johanna Apollos.
0: Baie dankie. Gelukwense en sieninge aan my niggie Janine Constabel met haar geboortedag viering. Mag goed het en guns van die Here op jou rus. Dis jou dag, maak die beste hiervan en dit kom van Anlita Drien, jou mama, jou kinders en die breë familie. En dan gepraat van die birthday girl.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, ek is ingeskakel en ek luister lekker van Mr. Paul. Ek wil net baie, baie dankie sê vir alle Eden Evenaakies, wat my so baie mooi genoeg gewens het met my verjaarsdag vandag. Ek waardeer dit oprig. Mr. Paul, ek wil vir my verjaarsdag maakies, dat is nou my skoonsister René Solomons en David Swiegelaar. Baie, baie geluk wens met hulle verjaarsdag ook vandag. Goedheid en guns op hulle lewe en mag hulle een speciale dag lekker geniet het. As ook David Swiegelaar en Katrina Swiegelaar vier ook hulle 26ste huweliksherdenking vandag. Maar daar nog vele jare by hulle huwelik gevoer word. Mr. Paul met een baie mooie dag daar in die atelier en het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Baie dankie maakies, julle maak my dag.
0: Baie dankie, ons is baie lief vir jou Katrina. Het is nou precies 5:30, hier is Salies Babani, Salies Babani, hoekom maak my tong nou vast daar so. Salies Babani, ja, daar is hy nou, met jou hoofdtrek om 5:30.

0: allemaal op een dag van jaar, maar Marijne wil sê, baie, baie geluk. Ek is ingeskakel, maar mooi moet, meneer moet een mooie middag hee hoor. Katina, jy moet lekker van jaar, allemaal op een dag van jaar, bye bye, Marijne.
1: Dankie vir die stikkie pit, Kospo. Het versterk my is lekker elke dag. Een mooie en een lieve dag vir Katrina van volgende 5 jaarsdag. Mag jy haar nog baie, baie jare spaar. Na grondig gebied vergroot. Almal wat vir jaar en nieuwelikse herdenkings het. Baie sieninge, al my Eden maakjes, my familie, jou familie, almals familie. Niemand is uitgesluit nie. Hoop en liefde, jylle eie antipoppie. Ek wil graag weet, wie sy Katrina Marie van Nuisna, want ek is ook Katrina Marie.
2: Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik he

Hi, goeiemiddag. Hola, hola, ops. Ingetuned. Luister heerlijk naar jou. Wacht net voor die klassieke muziek. En nou die ding binnen die rat, soos altijd. Soos jy dit kan doen. Dis maar net lekker. As pola lekkers. Dat kom met liefde van Beverly. Nya, rr, rr, rr. Thank you, Paula. Very much. Paula, hola, whoopsa. Ek wil net hello sê van Maas. Ek het vaar gesê. Ek gaan vaar hello sê. Dis Beverly van Stiermanstraat. Thank you, Paula.